0: eigenlijk zoals dat ik daar wel voor PPV zou noemen, dat jaar of set 5. Wat is het set, les van ik zou van 5 PC, ja, geen apparaat. Les van ik zou van 5 PC, die communicatie. Met dus is 5 bij 2 voor je eigen weer zo'n set.
1: Zakker al set, thanks for something.